0: jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?

0: love you now.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
2: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
1: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.

0: Dit was Beatenburg daar met Don't Call Her Over To You en ook Jonas Blue en Ronnie met die liedjie Finally hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wetsel in vir Fanny Skoan in die program Sunrise Shake-up tot en met 6 uur vanoggend. Tyd vir jou weervoorspelling, kom ons kyk na vandag se weer en ook môre hier in die Helderberg FM area. Ons begin ons ouer gewoonte hier in Strand, Somerset West, Gordons Bay area. Vandag 9 op maar 13 is koelerig en koud vandag hierso en ook as, ook reën wat voorspel word. Jy kan sien toe ek op pad was werk toe, die paai is al reeds nat en het reën, so wees versigtig op die nat paaie. Dan ook môre is dit 10, gaan op na 14, môre hier in die strand, Helderberg, soms het West Gordons Bay area. Dan as ons kyk na Grabouw, vanochtend begin by 6 grade, gaan op na 8 grade, baie koud vandag dan Grabouw, ook met reën, en ook môre 7 gaan op na 10 grade, ook reën môre in Grabouw. Dan Stellenbosch, vandag 8 gaan op maar slegs 12 grade met reën, en ook môre 8 met 'n maksimum van 13. En dan as ons kyk na Kaapstad, begin by 11 oggend, gaan op na 14, ook met reën, en dan ook môre 12 gaan op na 15. So ja, redelike nat dag wat voor lê in die Helderberg FM area en geniet dit en bly veilig. Net aan die volgende twee spel, jou verkeer.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Hier.

0: Fyke Streets gewees daar met Runaway. Ja, ek gaan ek nou Runaway, ek gaan ek nou huis toe gaan, want ek gaan oorgee aan Mornay Moendie met die Sunday Morning Breakfast Run. Hy sien uit daar aan om jou sondag in te kleer met mooie muziek en programme. Het is in 6 en 9 vanoggend, so bly gerus inskakel vir nog mooie muziek wat vir jou voorlê en mooie programme. Dit was lekker gewees om saam met jou te kuier vanoggend in die program Sunrise Shake Up. Ek staan nog in tot en met môre toe vir Fanny Skuman en dit was lekker gewees en geniet jou sondag. Vrouwendag en tot ons weer gesels morgen, een mooie veilige dag vir jou. Ons gaan uitspeel met U2, Desire, die landerij binnen buiten en ook Olivia Dean met Baby Steps. Tot ons weer keer morgenochtend, mooi blij, tot ziens.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6,
3: this is Helderberg FM.
4: Your community station.